Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minimaal tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldermondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor 1 dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minimaal tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
4: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
3: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maximaal rond 23 graden.
2: Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten.

0: indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de leagueface van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
4: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten, gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
3: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maximaal rond 23 graden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Wolkjes in de lucht en volle bak meezingen met Robbie Williams en Angels. Het dierenasiel van Nienhoven organiseert nu zondag een leuk event, namelijk een zomermarkt. Een hapje en een drankje uiteraard, maar je vindt er ook nieuwe en tweedehands spullen voor je huisdier. En je kan er zelfs een wandeling maken, die kost €5. Als je kinderen hebt jonger dan 12, dan nemen die gratis deel. Nu zondag vanaf 2:00 bij het dierenasiel in Nienhoven van 2 tot 8. Zomermarkt. Dat is aan het Minnenhofcomplex van de voetbalploeg Denderwindeke. Net daarachter ligt het dierenasiel van Nienhoven. Fijne morgen met de leuke klanken van Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Zo meteen neem je even de emmer bij de hand, want Aaron Blommaert die weent tranen van goud na de actualiteit van bij ons.
1: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldermondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek.

Eindhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Nachtun Nebel und Beats of Love. Goedemorgen. Een wisselvallig begin van deze vrijdag. Deze namiddag wel droog weer. Late namiddag, 20 graden. En dan krijgen we ook wat zon. Morgen en overmorgen droog bij 1 à 22.

Sugar Babes met Ugly bij Radio Nienhove. Deze namiddag wordt je weekend op gang getrapt met 2 uur lang party music in de mix vanaf 5 uur hier. En nu al een klein voorsmaak.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met 3 Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league face van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
3: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten, gaan de spelers alleen maar beter worden. Dan gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
2: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maximaal rond 23 graden.

Never Seen the Rain van Tones and I. Ja, even naar buiten kijken en het komt volledig goed. Wat ook goed komt is je weekend, nog minder dan 9 uur te gaan. En je krijgt de beste muziek op weg daar naartoe. Nu de legendarische Amy Winehouse uit het Back to Black album. Dit is Back to Black.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Queen met You Don't Fool Me. Goedemorgen. Vandaag de 28e. En weet je, op de kalender van Thibaut van den Abele van het Agentakantoor hier in Nienhoven. Vandaag in 1963 geeft Martin Luther King zijn beroemde toespraak. I have a dream. Tijdens de burgerrechtendemonstratie. In één keer burgerrechtendemonstratie in Washington D.C. I have a dream. Birthday vandaag voor Thiago Motta, Italiaanse profvoetballer geweest, 44. Lee Ann Rimes, de zangeres, Can't Fight the Moonlight, blaast 44 kaarsjes uit. De dame van de VTM, juiste prijs en dat soort dingen. Volgens mij ook Trad van Fortuin. Fedra Hoste blaast vandaag intussen 55 kaarsjes uit. Jack Black, auteur en zanger van Tenacious D, wordt vandaag 57 jaar. Shania Twain is ook jarig, dat raad je nooit. Die wordt vandaag al 61 jaar, zeg. David Soul, dat is de blonde van Starsky & Hutch, zou vandaag 83 jaar zijn geworden. En als jij jarig bent, vandaag op 28 augustus, dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.

0: De Bee Gees met Jive Talking, Sienna Spyro, Die on this Hill. Zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Kane met Rain Down On Me. Later deze namiddag zal de regen verdwijnen. Krijg je zonneschijn bij 21 graden. Morgen en overmorgen, het weekend dus, kondigt zich droog aan met zonnige momenten en 1 à 22 graden. You could

Dat is een mooie week in the presence of beauty. Dinsdag is zover, mag ik het vermelden. Je weet het wel, de school start en dat betekent dat er misschien ook wat boeken gekaft moeten worden. Wel, je krijgt zoals elk jaar hulp van het ezelsoor, want er is weer een gezamenlijke boekenkafting hier in Nienhoven. Volgende week zaterdag is dat in de Plomblom, het foyer van de Plomblom. Je krijgt gratis boekenkaftpapier en het is eigenlijk papier ontworpen door de leerlingen van het Harten College in Meerbeke. En wat meer is, je krijgt er een exclusief boek, want er zijn verschillende illustratoren die zorgen voor unieke tekeningen op

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut FIAS pleit voor lightere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. FIAS wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 12 over 6. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.

0: Wout van der Poorten.
1: Radio Ninove.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor met een nooduitgang. Dankzij waar hij met zijn hond gaat wandelen. Die hem blijkbaar wakker houdt 's nachts. Goedemorgen, op weg naar je weekend. Nog minder dan 8 uur te gaan.

0: cool.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Nova Star met Never Back Down. Goedemorgen. De volleybalclub van Denderhoutum die wil wat centjes in de la brengen door een taartenslag te organiseren. Rijstaart, Fransje pannetaart, matte taart, confituurtaart, kriekenkaart en flantaart. Alle traditionele taarten, €12. Niet voor allemaal, maar voor eentje. En bestellen kan je doen via de link die je vindt op de website bij Radio Nienhove. Radio Nienhove, en je klikt daardoor naar de activiteitenkalender. En daar vind je ook alle informatie hoe die taart of taarten bij jou thuis geraken.

0: Snivelletiers en Driver's Seat. Zometeen Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Naar de actualiteit van bij ons.
1: Vrijdag 28 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Simply Red met Something Got Me Started. Goedemorgen, wisselvallig begin van de dag. Later deze namiddag, in de namiddag, wordt het droog. Blijft het droog. Temperatuur rond de 22 graden. Morgen overmorgen droog weer. Zon en 1 à 2.

Too Shy bij Radio Nienhoven. Goedemorgen. De beste muziek op weg naar het weekend. Nog een goede 7 en een kwart te gaan. 7 uur en een kwart en het is weekend. Dit is Vechters.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.

dat was Cameron Refkamp uit Canada. Kingdom of Fear. Goedemorgen. Het komt er toch altijd wat vlotter uit op zo'n vrijdag voormiddag. Radio Nienhoven, alleen maar de beste muziek. ABC, de

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoort

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

een eendagsvlieg geworden, deze Peggy Goo. It goes like na-na-na. Alweer kermis in Nienhoven dit weekend in Denderwindeke, in het centrum van het dorp. Vanaf morgen tot en met maandag. Heel wat activiteiten staan er op het programma. Je vindt er alles over in de activiteitenkalender. Radionienhoven.be. Kermis in Denderwindeke vanaf morgenmiddag om 2:00.

Het was Jax Jones met Brief. We lopen tegen 10:30 aan met deze van de Doobie Brothers. We kennen hen van Listen to the Music, What a Fool Believes. En van deze hit natuurlijk uit de 70s, Long Train Running.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Paul de Montplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

99 luchtballons van, geen goed weer voor die luchtballonnen vandaag. Wisselvallig met af en toe wat regen. Er hangt zelfs ook wat onweer in de lucht en de maximum temperatuur, wel, die haalt net de 20 graden op deze vrijdag.

was Great Dave, het begin van deze eeuw. Vrij populair, maar nu helemaal weggedemsterd. Walking Away. Het is vrijdag voormiddag, het weekend staat voor de deur. Goedemorgen.

Als ik even mag, wat een schitterende single, Fell in Love with an Alien van de Kelly Family. Ik stip het nog maar eens aan, als je met je vereniging of club wat organiseert, van een tentoonstelling tot een eetfestijn, van een kermis tot een lezing bijvoorbeeld, wat het ook mogen zijn, laat het ons weten. Wij van Radio Nienhoven, wij zorgen ervoor dat jouw evenement aan een groot publiek kenbaar wordt gemaakt. We doen dat helemaal gratis via onze socials, via onze website. Website, activiteitenkalender en via dit radiokanaal. Het enige wat jij moet doen is ons een mailtje sturen. agenda@radioninhoven.be. En daarin leg je dan precies uit wat jouw evenement inhoudt. En wij doen de rest. agenda@radioninhoven.be. Tones and I.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor lightere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.

0: woke up in love.
1: Ja, dat is toch heerlijk wakker worden. Woke up in love van Kygo. Daarvoor We Built This City van Starship op deze 28e augustus. Het is vrijdag en het is ook de internationale dag tegen kern,

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
3: in Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Dat was Another met 54 Ultra. Ik gaf het al even aan vorig uur. Het is kermis in Denderwindeke dit weekend. Er staat heel wat op het programma. We pikken er één evenementje uit. Georganiseerd door Ontmoetingscentrum Denderwindeke en Eetcafé Winnik. Plus een oldtimer motortreffen voor motors tot en met de jaren 80. Dat motortreffen dat vindt nu zondag plaats. Van 11 uur 's ochtends tot 5 uur in de namiddag aan Proostdij in Denderwindeke. Naar aanleiding dus van Kermis Denderwindeke. Dit is Axel Red.

Zara Larsson met Lush Live bij de radio van Stad. Alles wat er leeft in jouw stad. En alleen maar de beste muziek, dat zijn wij. Dat is Radio Ninove. Er is zometeen de Ninove Nieuws Flash. Maar voor we daar aan toe zijn, zoals dat heet, eerst nog deze uit de jaren 70. De live versie van Salisbury Hill, Peter Gabriel.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Roma, Roma, Gaga, oolala, what your bad romance.
1: Lady Gaga met Bad Romance. Het competitievoetbal in de lagere reeksen gaat van start dit weekend. Met ook een tweede afdeling Voetbal Vlaanderen, de eerste speeldag. En meteen een burenduel op het programma. Want KV Canino vertrekt naar Eendracht Aalst-Leden. Nu zondag, wedstrijd start om 3:00 in het Pierre Cornelis Stadion. En de eerste provinciale, daar speelt het B-team van KV Canino een thuiswedstrijd tegen de toekomst Borsbeke.

Wet van Inner Circle. Er is nog Marshmello en Basti gevolgd door het wereldnieuws. Maar voordat alles, toch nog even meegeven dat er in de bib van Nienhoven nog tot en met maandag een mini-expo loopt over Jommeke. Want Jommeke is 70 jaar jong geworden en dat wordt dus gevierd in de bib van Nienhoven met een superleuke mini-expo waar je nostalgische stripmuurtjes en zeldzame verzamelobjecten van Jommeke vindt. En er is ook een luik met unieke familiestukken van tekenaar Jeff Nijs. En daarboven kan je ook nog meedoen aan een wedstrijd om Jommeke-albums te winnen. Die expo die loopt nog tot en met maandag dus. En die is tot dan volledig gratis te bezoeken. Alle info vind je erover op nienhoven.bibliotheek.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de Oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Het Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldermondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

goed nummer, hè? Jonas Blue en Melif met The Edge of Desire. Nog tot volgende maandag kunnen kinderen nog deelnemen aan Bestemming Bibliotheek, de zomerleesactie van Iedereen Leest. Je gaat dat op reis langs 4 leuke leesbestemmingen, haalt je reispas af in de bibliotheek en voor elke bestemming lees je een boek en ontvang je ook een stempel in je paspoort. En als je 4 stempels hebt verzameld, dan mag je je paspoort aan de balie gaan inleveren. En op het einde van de zomervakantie volgende week dus worden 3 winnaars geselecteerd die elk een mooi bibliotheekpakket ontvangen.

0: So don't call me up.
1: Zelfs 7 jaar geleden was het eigenlijk al een klein beetje temps passé. Don't call me up. Stuur me gewoon een berichtje via sms, als dat al niet achterhaald is, of via Messenger of WhatsApp. Mabel was het. Op het half uur altijd een update van het nieuws uit de stad hier bij Radio Nienhoven. En daarvoor een classic, nu van Lou Reed. Holly came from

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven.

De schuldige is weer gevonden. Jij zet het weer. Kelly Clarkson en Because of You bij de Stadsradio. Zometeen eens kijken naar de vacatures die de stad Ninove nog heeft openstaan. Eerst Medusa en The Good Boys.

Wat een schitterende classic. Lenny Kravitz en Let Love Rule. De stad Ninove heeft nog een aantal vacatures openstaan. Zo zoeken ze nog een verpleegkundige, maar ook een nachtverpleegkundige en een hoofd bewonerszorg voor het woonzorgcentrum. Een expert overheidsopdrachten, een deskundige projectwerk, sector dienst en hulpverlening. Een werkleider voor de gebouwen, een diensthoofd personeel en organisatie. Als ook nog een zorgkundige. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure lees je op de website van de stad ninove.be. Goedemiddag, dit is Teddy Swims.

Rechtstreeks uit de 90s, Freddie Mercury's en Living on My Own. De Stadsradio heb je aanstaan via 95FM, DAB+, de stream van onze website en de app. Altijd en overal de beste muziek en het nieuws uit de stad.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie en de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.

Voor een prikje kon je onlangs naar zijn optreden gaan, maar zijn muziek, ja, die blijft onbetaalbaar. Harry Styles en The American Girls. Dit is Radio Ninove op vrijdagmiddag. Ik loods je richting het weekend, want om 5 uur dan duwen we hier de poorten terug open. Dan bouwen we een feestje om het weekend in te luiden. De weekendparty, straks. If I leave.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Ja, ze liet ons toch nog eens nakijken. Meghan Trainor en I Made You Look. Tijdens de jaarmarkt van Ninove organiseert Café De Les de Zonde Burgstraat Zingt en Swingt. Met live optredens van Mark Thompson, De Doorbrekers, De Dizzy Fingers en Chateau Migraine. De toegang is volledig gratis. Burgstraat Zingt en Swingt vindt plaats op zaterdag 5 september vanaf 2 uur ter hoogte van Café De Les de Zonde op de Burgstraat 30.

Bibi Rexha bij de Stadsradio. Nog eens met de samenwerking met Faithless in New Religion. Straks Dua Lipa met Be The One. Eerst een update van het nieuws uit de stad. En de gebruikelijke classic Call Me van Blondie.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

blijft toch moeilijk kiezen, hè, tussen deze versie van Mark Cohen en die van Cher. Wel, vandaag viel ons oog op de versie van Mark uit 1991, Walking in Memphis. Zometeen nog wat nieuws uit de stad na As What, Don't Turn Around en Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: mannen van Eswat die vroegen om de kar zeker niet te keren, om alles te laten begaan zoals het nu is. Don't turn around. In de bibliotheek van Ninove kan je vanaf nu terug de e-readers uitlenen. Ze hebben er nog altijd 3 klaarstaan. Zo'n e-reader, daar staan 2 e-boeken op. Die kun je lenen voor 3 weken. Extra info op ninove.bibliotheek.be. Daar even doorklikken naar de e-readers.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

Ali Chilab, kortweg Chilab, maar geboren als Ali El Habchi. Een Belgische zanger die eigenlijk zijn carrière begon met Working Overtime en nadien nog duetten maakte met K-Styles, Laura, Ramakers en met Lakey. Bij ons nog eens Chilab met To Be With You. I'll show you.

0: Lionel Richie nam ons nog eens mee naar de 90s, zoals wij iedere avond doen van 9 tot 10 in 90s at 9. Op de Piedestal nog eens.
1: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
2: Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app.
2: Radio Ninove.
0: Een goede namiddag.
2: Already.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

nieuws voor de geliefden van de Purple Disco Machine. Ze komen er vanavond weer aan. Hypnotized. Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutum die houdt een taartenslag waar je kan kiezen uit een rijstaart, een franchipannetaart, een mattentaart, confituurtaart, kriekentaart en flantaart. Zo'n taart betaal je €12 en kan je bestellen bij alle spelers en de medewerkers van de club, maar ook gewoon via onze website radioninove.be. De bestellingslink vind je in de activiteitenkalender. Afhalen kan vrijdag 4 september van 5 tot 7 in Leebeke 17 in Denderhoutum.

Het is niet dat we de curieuze neus willen zijn, maar... Allee. We willen toch weten wat daar allemaal gebeurt. What lovers do. Maroon 5 met een hit van 9 jaar terug hier bij de Stadsradio. Radio Ninove op een half uur met het nieuws van hier en de beste muziek. En natuurlijk ook een Radio Ninove Classic Hit. Deze komt uit 1977. Donna Summer en I Feel Love.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldemondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
3: Juwelier Nachtergalen.
4: We helpen je graag.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Kate Nash hier bij ons nog eens op vrijdagmiddag met The Foundations. Volgende week zaterdag, de 5e september, zijn we dan al van 9 tot 1 is er opnieuw de gratis boekenkaftdag voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Het kaftpapier werd ontworpen door leerlingen van het Hartencollege van Meerbeke. Verschillende illustratoren die zorgen voor een persoonlijke en een unieke tekening. De boekenkaftdag die gaat door in de foyer van de Plomblom op de Graanmarkt 12.

Schitterend toch, Edith? Uit de 90s, Swing Out Sister en Am I the Same Girl? Het is bijna 5 uur, dan duwen we de poorten van het weekend weer open. Dat doen we iedere week met een feestje op de radio. Ook vandaag om 5 uur, 2 uur in de mix, The Weekend Party. Wake up.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.

0: beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninia Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Cool.
3: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
6: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
7: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
6: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
8: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
13: Let's have a party!
14: Weekend party.
15: Go!
14: Radio Nienhoven.
16: Welcome to the party life.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Let's have a party!
3: Weekend party.
2: Go!
3: Radio Ninove.
4: Welcome to the party life.

Nino nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadscentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Nienhoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De komende 8e zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de 4e koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vrijdag 28 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert op zaterdag 5 september een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 uur tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Poldermondplein. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen. En de brandweer van Haaltert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten in naam van de brandweer verkopen. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes. De brandweer benadrukt dat ze die producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De komende 8e zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In Brussel heeft politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden. Summer, summer,
2: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springen-klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Brussel heeft politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Brussel heeft politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Nienoven bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de veelbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Nigeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV van Talverdrooidonker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Jurie Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaro Goubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroe. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de Liberale Kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Brussel heeft de politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.